0: vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
1: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Oris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan Gras, Zit, Robot en Bosmaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
2: Good morning.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Oh, amai, mijn voeten.
2: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Direx.
3: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
4: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
5: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, de Dobbelhoeve en Zoo Radio.
2: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-0695. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
6: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
2: Weet je wat jij nodig hebt?
6: Een persoonlijke assistent?
2: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
6: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
2: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
6: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
2: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
6: Ik voel de stress al verdwijnen.
2: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekere op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
6: Dag stress, tijd om los te laten.
4: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen. Je auto naar de haaien?
0: Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Buddy Holly was killed in a plane crash.

0: Wel wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je leiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
1: In het hartje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak. Recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen. Tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
2: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
3: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
4: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
5: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.

0: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hal. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Pad Consultancy, de chef aan huis, Krelandkantoor Vets Nuits en Zoo.
1: Hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en party.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schat ik.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
3: Hallo, met de rioolkrak.
4: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
3: Een geurtje?
4: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
3: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
4: Oei. Ja, dat is spijtig.
5: Ook problemen met uw riool? De rioolkrak.be of 0800 266 60.
6: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellig interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be. Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-0695. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
7: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Bij Israëlische luchtaanval op de Gazastrook zijn zeker 11 mensen gedood. Israël zegt dat het terroristen van Hamas wilden treffen, maar het trof daarbij ook een huis met een gezin van 5. Er geldt eigenlijk een staakt het vuren tussen beide partijen, maar Israël en Hamas beschuldigen elkaar van dat ze dat bestand schenden. De VS hebben vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran na de dood van 2 Amerikaanse militairen bij Iraanse aanvallen op Jordanië. 1 soldaat is trouwens nog vermist. Iran heeft als tegenreactie 2 Amerikaanse basissen aangevallen in Kuwait. En Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt. Daarbij zijn zeker 1 dode en 10 gewonden gevallen. Na de aanvallen brak een zware brand uit in meerdere gebouwen. De natuurbrand in een nationaal park in Duitsland is onder controle. De brandweer heeft waterbarrières aangelegd, waardoor de brand niet meer kan uitbreiden. 388 hectare natuur is verwoest. De burgemeester is de hulpdiensten dankbaar na een week brandbestrijding en hij benadrukt het belang van een goede uitrusting voor de brandweer.
2: Dank daarvoor. We zien hoe wichtig reddingsdienst is, hoe wichtig het is hier te investeren, die helpen goed uit te rusten. Erstmal dank.
1: De brandblussen ging trouwens niet zo makkelijk, onder meer omdat een deel van het gebied militair oefenterrein is, waar nog niet ontplofte munitie ligt. En Engeland eindigt als 3e op het WK voetbal. Het won de kleine finale van Frankrijk met een spectaculaire 6-4. Het stond bij de rust al 4-0. Daarna kwam Frankrijk terug en Kylian Mbappé kroont zich voorlopig tot topschutter op dit WK, want hij scoorde nog 2 keer. Daarmee zit hij al aan 10. Lionel Messi moet vanavond in de finale al 3 keer scoren om Mbappé te overtreffen. Hier en daar is wat lichte regen mogelijk, maar geleidelijk aan komt de zon er overal door. Het is tot 25 graden vanmiddag.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

Lonesome Me, een klein beetje country hier op de radio bij Zoo. Daarvoor de Chiffons en One Fine Day. Het komende half uur onder andere Jeff van Uitsel, Joby Checker op zondagmorgen, Dave Barry, Dean komt voorbij, Fats Domino en Eric Clapton, excuseer, I Shot the Sheriff. I shot the sheriff.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Ah, zie hier, we zijn er.
2: Dat zijn maar toch de kluizen van de bank niet?
1: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
2: Oh?
1: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
2: Echt?
1: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
2: Oh, voor ons geld in te steken.
1: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
3: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
1: Oei.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be. Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
5: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
6: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.

Ik had nooit gedacht, ik had nooit durven dromen, dat ik zo braaf in je voetsporen zou gaan. Oh, ik weet wel, mijn lief, er zijn van die dagen waarop ik de weg naar je warmte niet vind. Maar je laat me begaan, je hoeft niks meer te vragen. Je weet dat ik toch ooit dat pad terugvind, ook al liep ik van je weg.

zoals op de kapstok. You keep me hanging on. Jij draagt mij nooit meer, zegt de vest dan in dat geval tegen jou. Of het hemd bijvoorbeeld. Hier is Zoe, de jaren 60, die zijn van ons.

Petula Clarke, haar eerste hitje, komt al uit het begin van de jaren 50. Dat heette The Little Shoemaker. Maar pas in de jaren 60 zou ze hit na hit scoren natuurlijk. Petula, the show is over now. En dit is Niels de Daken.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de vijfde editie van Hopsa Hal. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paat Consultancy, de chef aan huis, Krelandkantoor Vets Nuits en Zoo.
2: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.

0: Kijk op sitefix.be, geschreven als S-A-I-T-F-I-X. Fix het met Sitefix.
1: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
2: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
1: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
3: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
4: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
5: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien, Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Bij Israëlische luchtaanval op de Gazastrook zijn zeker 11 mensen gedood. Israël zegt dat het terroristen van Hamas wilden treffen, maar het trof daarbij ook een huis met een gezin van 5. Er geldt eigenlijk een staakt het vuren tussen beide partijen, maar Israël en Hamas beschuldigen elkaar van dat ze dat bestand schenden. De VS hebben vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran na de dood van 2 Amerikaanse militairen bij Iraanse aanvallen op Jordanië. 1 soldaat is trouwens nog vermist. Iran heeft als tegenreactie 2 Amerikaanse basissen aangevallen in Kuwait. En Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt. Daarbij zijn zeker 1 dode en 10 gewonden gevallen. Na de aanvallen brak een zware brand uit in meerdere gebouwen. De natuurbrand in een nationaal park in Duitsland is onder controle. De brandweer heeft waterbarrières aangelegd, waardoor de brand niet meer kan uitbreiden. 388 hectare natuur is verwoest. De burgemeester is de hulpdiensten dankbaar na een week brandbestrijding en hij benadrukt het belang van een goede uitrusting voor de brandweer.
2: Dank daarvoor. We zien hoe wichtig reddingsdienst is, hoe wichtig het is hier te investeren, die helpen goed uit te rusten. Erstmal danke, danke, danke.
1: De brandblussen ging trouwens niet zo makkelijk, onder meer omdat een deel van het gebied militair oefenterrein is, waar nog niet ontplofte munitie ligt. En Engeland eindigt als 3e op het WK voetbal. Het won de kleine finale van Frankrijk met een spectaculaire 6-4. Het stond bij de rust al 4-0. Daarna kwam Frankrijk terug en Kylian Mbappé kroont zich voorlopig tot topschutter op dit WK, want hij scoorde nog 2 keer. Daarmee zit hij al aan 10. Lionel Messi moet vanavond in de finale al 3 keer scoren om Mbappé te overtreffen. Hier en daar is wat lichte regen mogelijk, maar geleidelijk aan komt de zon er overal door. Het is tot 25 graden vanmiddag.
3: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
4: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

Rustig met de calorieën natuurlijk. I want candy, maar toch een beetje uitkijken zo op zondagmorgen. Straks, Rita de Neve, we hebben Tom Jones, Los Bravos, Ray Conniff, Chris Montes, de Kellen Twins en The Doors. You know

0: is die van Hopsahal. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paad Consultancy, de chef aan huis, Krelan-kantoor Vets Nuits en Zoo.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
2: In het hartje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
3: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten? Hè?
4: Huh?
3: Te lang. Kijk, daarom is hier...
4: Oh, een doos.
3: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
4: Hoe?
5: Ja!
4: Oei, dat is hier een nieuw naar links.
3: We zijn weer terug in onze cel.
4: Wat aftraf.
6: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
7: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
8: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
4: De echte vent huurt bij Ribarent.
9: Hallo, met Riel Krak.
10: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
9: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zullen we nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
10: Ja, dat zegt de geest ook.
7: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
1: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
10: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
1: Weet je wat jij nodig hebt?
10: Een persoonlijke assistent?
1: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
10: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
1: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
10: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
1: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
10: Ik voel de stress al verdwijnen.
1: Ontspanning was

0: Nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op dekloe.be of bel ons op 03 541 44 88.
1: Dag stress, tijd om los te laten.

Ja, een beetje zeep kan veel goed maken en veel geurtjes maskeren, maar it will never wash away your tears. Ja, dat waren de Joe Mells. Daarvoor Eddie Cochran, Ain't No Cure for the Summertime Blues en Gary and the Pacemakers en Ferry Cross the Mersey. Hier is Elvis

Goedemorgen, fijn dat je je zondagochtend hier wilt delen met Zoo. De jaren 60 die zijn van ons. You are the sunshine of my life. Hier in de uitvoering van Shirley Bassey. We zijn onderweg met de Beatles straks, met Johnny Restivo, met Adamo, met The Last Waltz van Engelbert Humperdinck, met The Rubettes, The Four Seasons en The Love Affair, The Everlasting Love.

0: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
1: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
2: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Bij Israëlische luchtaanval op de Gazastrook zijn zeker 11 mensen gedood. Israël zegt dat het terroristen van Hamas wilden treffen, maar het trof daarbij ook een huis met een gezin van 5. Er geldt eigenlijk een staakt het vuren tussen beide partijen, maar Israël en Hamas beschuldigen elkaar van dat ze dat bestand schenden. De VS hebben vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran na de dood van 2 Amerikaanse militairen bij Iraanse aanvallen op Jordanië. 1 soldaat is trouwens nog vermist. Iran heeft als tegenreactie 2 Amerikaanse basissen aangevallen in Kuwait. En Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt. Daarbij zijn zeker 1 dode en 10 gewonden gevallen. Na de aanvallen brak een zware brand uit in meerdere gebouwen. De natuurbrand in een nationaal park in Duitsland is onder controle. De brandweer heeft waterbarrières aangelegd, waardoor de brand niet meer kan uitbreiden. 388 hectare natuur is verwoest. De burgemeester is de hulpdiensten dankbaar na een week brandbestrijding en hij benadrukt het belang van een goede uitrusting voor de brandweer.
2: Dank daarvoor. We zien hoe wichtig reddingsdienst is, hoe wichtig het is hier te investeren, die helpen goed uit te rusten. Erstmal danke, danke, danke.
1: De brandblussen ging trouwens niet zo makkelijk, onder meer omdat een deel van het gebied militair oefenterrein is, waar nog niet ontplofte munitie ligt. En Engeland eindigt als 3e op het WK voetbal. Het won de kleine finale van Frankrijk met een spectaculaire 6-4. Het stond bij de rust al 4-0. Daarna kwam Frankrijk terug en Kylian Mbappé kroont zich voorlopig tot topschutter op dit WK, want hij scoorde nog 2 keer. Daarmee zit hij al aan 10. Lionel Messi moet vanavond in de finale al 3 keer scoren om Mbappé te overtreffen. Hier en daar is wat lichte regen mogelijk, maar geleidelijk aan komt de zon er overal door. Het is tot 25 graden vanmiddag.
3: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
4: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: zijn de Beach Boys natuurlijk. En de Good Vibrations, die komen hier 24 uur per dag uit de radio. Je bent bij Zoo, bij Diederik in het weekend. Hallo en goedemorgen allemaal. 1966 voor de Beach Boys. Straks onder andere Diane Warwick, Smokey Robinson, The Killer, Maureen Evans, Mark Hamilton en de Lemon Pipers met de Green Tambourine.
1: Your 60s weekend.

0: Great balls of fire.
1: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
2: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de vijfde editie van Hopsa Hal. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag

0: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
1: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
2: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
3: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
4: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Welkom bij van DNW Week natuurlijk. Hier op Zoo, je hoort ons op FM in het noordoosten van Antwerpen op 104.9 en 107.6. Maar in Groot Antwerpen ook op

0: Amai, mijn voeten.
1: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirix.
2: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
3: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
4: Hey, kijk eens hier.
5: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
4: Dus jij weet wat te doen, hè?
5: Yep, al 47 jaar, schatkind.
4: Wat zeg je?
5: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
4: Een echte vent huurt bij Ribarent.
6: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
7: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
8: Good morning.

de Hill was de plaat die we net hoorden van Mygel5 hier op de radio bij Zoo Radio. Goedemorgen, Diederik in het weekend, de Spencer Davis groep. Een klein beetje, give me some love and thank you.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Bij Israëlische luchtaanval op de Gazastrook zijn zeker 11 mensen gedood. Israël zegt dat het terroristen van Hamas wilden treffen, maar het trof daarbij ook een huis met een gezin van 5. Er geldt eigenlijk een staakt het vuren tussen beide partijen, maar Israël en Hamas beschuldigen elkaar van dat ze dat bestand schenden. De VS hebben vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran na de dood van 2 Amerikaanse militairen bij Iraanse aanvallen op Jordanië. 1 soldaat is trouwens nog vermist. Iran heeft als tegenreactie 2 Amerikaanse basissen aangevallen in Kuwait. En Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt. Daarbij zijn zeker 1 dode en 10 gewonden gevallen. Na de aanvallen brak een zware brand uit in meerdere gebouwen. De natuurbrand in een nationaal park in Duitsland is onder controle. De brandweer heeft waterbarrières aangelegd, waardoor de brand niet meer kan uitbreiden. 388 hectare natuur is verwoest. De burgemeester is de hulpdiensten dankbaar na een week brandbestrijding en hij benadrukt het belang van een goede uitrusting voor de brandweer.
2: Dank daarvoor. We zien hoe wichtig reddingsdienst is, hoe wichtig het is hier te investeren, die helpen goed uit te rusten. Erstmal danke, danke, danke.
1: De brandblussen ging trouwens niet zo makkelijk, onder meer omdat een deel van het gebied militair oefenterrein is, waar nog niet ontplofte munitie ligt. En Engeland eindigt als 3e op het WK voetbal. Het won de kleine finale van Frankrijk met een spectaculaire 6-4. Het stond bij de rust al 4-0. Daarna kwam Frankrijk terug en Kylian Mbappé kroont zich voorlopig tot topschutter op dit WK, want hij scoorde nog 2 keer. Daarmee zit hij al aan 10. Lionel Messi moet vanavond in de finale al 3 keer scoren om Mbappé te overtreffen. Hier en daar is wat lichte regen mogelijk, maar geleidelijk aan komt de zon er overal door. Het is tot 25 graden vanmiddag.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

Sorry. Heb jij het mooiste meisje gezien vanmorgen? En was ze aan het huilen? Zeg dan dat het mij zo spijt. Maar spijt komt altijd te laat natuurlijk. Hè. Hier, goedemorgen, is Diederik in het weekend. Wees van harte

Water was te diep natuurlijk voor Johnny Preston. Enfin, niet voor Johnny Preston, hij zong het maar wel voor Running Bear. Hier is Zoo, een goedemorgen met de Mighty Queen van Manfred Mann.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
2: Mijn concert!

0: hartje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
2: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
3: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
4: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Joppin. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
5: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
6: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelegem of garage-oelegem.be 0475 81 68 47.

0: You Can Love You Too van Buddy Holly natuurlijk. En hier op Zoo de jaren 60, die zijn van ons natuurlijk Atlantis van The Shadows en Bobby Gentry. Ik ga het nooit meer doen, hè. I'll never fall in love again. Ja, dat kan, hè. The Tremolos, The Kings, The Middle of the Road, Umberto Bindi en The Rolling Stones.
1: Worldwide at zoo.radio.

Ja, hier is Diederik in het weekend met de Waterloo Sunset. De zon gaat onder in Waterloo en dat is het treinstation. Dat is niet op het veld waar de Leo staat natuurlijk. Dit zijn de Tremolos, My Little Lady.

0: Hallo, met de rioolkrak.
1: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
0: Een geurtje?
1: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
0: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
1: Oei. Ja, dat is spijtig.
2: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60. Heel lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
3: Proef ook al onze andere paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
4: Paska, voor groot en klein.
5: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
6: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pasgestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
7: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.

dat is de man met de hamer en met de nijptang en met de combinatietang natuurlijk. De handyman van Del Shannon hier op Zoo. De jaren 60 die zijn van ons. En dit is Diederik in het weekend. Ik draag bijna helemaal non-stop achter elkaar. Straks om 3 uur Sophie in het weekend tussen 3 en 6 met Sophie Landois. Vanavond de 60s at 6 tussen 6 en 7 met Maarten van Linden. En nu Chuck Berry. Wees goed vanavond, Johnny B. Goode.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Vanmorgen vroeg is een man van 23 gedood bij een schietincident in de buurt van discotheek Aiken in Antwerpen. Er had een groot evenement voor de Surinaamse gemeenschap plaatsgevonden. Het slachtoffer is nog ter plaatse gereanimeerd, maar stierf in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De vermoedelijke dader is meteen na de schietpartij weggevlucht. Later zijn verschillende personen opgepakt na een huiszoeking in Lint. De aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. De afgelopen 5 jaar ontving het agentschap Wegen en Verkeer meer dan 3000 schadeclaims voor schade aan voertuigen door de slechte staat van de weg. Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder heeft die cijfers vrijgegeven. In zowat 1 claim op 3 heeft het agentschap ook een schadevergoeding betaald, in totaal voor bijna 2,5 miljoen euro. De provincie Antwerpen is koploper voor slechte wegen. Het agentschap zegt dat Vlaanderen nog aan een inhaalbeweging werkt voor zijn wegen en fietspaden en dat de klachten vorig jaar weer zijn afgenomen. In Miami heeft de Amerikaanse opsporingsdienst de gebroeders Andrew en Tristan Tate opgepakt. Beide influencers staan bekend als ultraconservatief en als iconen van de antifeministische beweging Manosphere. De twee zijn opgepakt op vraag van het Britse Openbaar Ministerie. Dat wil de Tates vervolgen voor een reeks aanklachten, waaronder geweld, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Die feiten zouden zich hebben afgespeeld tussen 2010 en 2017. En Andy Burnham, die morgen officieel de eed aflegt als Brits premier, gaat meteen de grote plannen afvoeren voor het digitaal identificatiebewijs. De regering Starmer had het systeem een half jaar geleden voorgesteld om illegale migratie tegen te gaan. De kaart zou niet meteen verplicht worden, maar zou als voorwaarde dienen om in het Verenigd Koninkrijk te kunnen werken. Het plan kreeg veel kritiek, vooral uit linkse hoek, vooral omwille van de geschatte kost van 1,8 miljoen pond. Burnham zegt dat geld te willen gebruiken om de kosten van levensonderhoud te verlagen. De zon krijgt vandaag te kampen met flink wat bewolking. Temperaturen gaan van 18 in de Ardennen en 19 aan zee tot 23 in de Kempen. Blijft wel overal droog. De volgende dagen zeker niet warmer. Donderdag halen we nergens nog meer dan 20 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

zondagmiddag hier bij Zoo, die jaren 60 zijn van ons. Hè. Ik begon een grapje, maar ik wist niet dat het een grapje voor mij bedoeld was. De Bee Gees, and I started a joke. Anne Christie, de foto op zijn onderweg en Down by the Lazy River.

kennen we ook van Michel Fugain natuurlijk. Hè? Maar dit hier is de uitvoering van onze eigen Anne Christie. Zoals een mooi verhaal. Oh, zo mooi. Hier is Zoo in het weekend met een Love and Spoonful.

0: moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
1: Ah, zie hier. We zijn er.
2: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
1: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Ribarent.
2: Oh?
1: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
2: Echt?
1: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
2: Oh, voor ons geld in te steken.
1: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
3: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
2: Oei.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
5: Heel lang geleden werd hier de eerste pasken gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerpse streekproduct.
6: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
7: Pasca, voor groot en klein.
8: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
9: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
10: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op yvanpelt.be.
11: Good afternoon.

Goedemiddag, hier is Diederik in het weekend en met Saturday Night at the Movies. Dat is een plaatje van The Drifters. Ik draai ze bijna helemaal non-stop achter elkaar. Al die fantastische oldies, want de jaren 60, die zijn van ons.

0: Asking, hij kan er ook niks aan doen natuurlijk. I can't help falling in love with you. Oh, daarvoor Brenda Lee en Sweet Nothings. We zijn onderweg, hè? Langzaam maar zeker met de Beatles. Major Lance worden non-stop gedraaid. Al die fantastische oldies met Bill Deal en Severin. Ze komen allemaal voorbij.
1: The sound of the 60s.

0: Amai, mijn voeten.
1: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kroomvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Direx.
2: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
3: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95. Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de vijfde editie van Hopsa Hal. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paat Consultancy, de chef aan huis, Kreeland Kantoor Vets, Nuits en Zoo.
4: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
3: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Tweekaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
1: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walk

Daar was hij weer met zijn orgeltje. André Brasseur en his multisound organ, zo heette dat eigenlijk officieel. Uit het midden van de 60s, The Kid, en daarvoor The Beatles en Daytripper.

0: Riba Rent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Vanmorgen vroeg is een man van 23 gedood bij een schietincident in de buurt van discotheek Aiken in Antwerpen. Er had een groot evenement voor de Surinaamse gemeenschap plaatsgevonden. Het slachtoffer is nog ter plaatse gereanimeerd, maar stierf in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De vermoedelijke dader is meteen na de schietpartij weggevlucht. Later zijn verschillende personen opgepakt na een huiszoeking in Lint. De aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. De afgelopen 5 jaar ontving het agentschap Wegen en Verkeer meer dan 3000 schadeclaims voor schade aan voertuigen door de slechte staat van de weg. Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder heeft die cijfers vrijgegeven. In zowat 1 claim op 3 heeft het agentschap ook een schadevergoeding betaald, in totaal voor bijna 2,5 miljoen euro. De provincie Antwerpen is koploper voor slechte wegen. Het agentschap zegt dat Vlaanderen nog aan een inhaalbeweging werkt voor zijn wegen en fietspaden en dat de klachten vorig jaar weer zijn afgenomen. In Miami heeft de Amerikaanse opsporingsdienst de gebroeders Andrew en Tristan Tate opgepakt. Beide influencers staan bekend als ultraconservatief en als iconen van de antifeministische beweging Manosphere. De twee zijn opgepakt op vraag van het Britse Openbaar Ministerie. Dat wilde Tate vervolgen voor een reeks aanklachten, waaronder geweld, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Die feiten zouden zich hebben afgespeeld tussen 2010 en 2017. En Andy Burnham, die morgen officieel de eed aflegt als Brits premier, gaat meteen de grote plannen afvoeren voor het digitaal identificatiebewijs. De regering Starmer had het systeem een half jaar geleden voorgesteld om illegale migratie tegen te gaan. De kaart zou niet meteen verplicht worden, maar zou als voorwaarde dienen om in het Verenigd Koninkrijk te kunnen werken. Het plan kreeg veel kritiek, vooral uit linkse hoek, vooral omwille van de geschatte kost van 1,8 miljoen pond. Burnham zegt dat geld te willen gebruiken om de kosten van levensonderhoud te verlagen. De zon krijgt vandaag te kampen met flink wat bewolking. Temperaturen gaan van 18 in de Ardennen en 19 aan zee tot 23 in de Kempen. Blijft wel overal droog. De volgende dagen zeker niet warmer. Donderdag halen we nergens nog meer dan 20 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp,

hier is Zo, Jerry Wallace. Ik voel mij een beetje hulpeloos, helpless, zeg maar. Met andere woorden, hier is Zo, hier is Diederik in het weekend. Bij je nog tot aan 3 uur en dan straks tussen 3 en 6 met Sophie in het weekend. En om 6 uur de 60s at 6 met Maarten. En nu Jackie de Shannon, oh, when you walk in the room.

soms kan je maar beter zo over nadenken natuurlijk. Think it over hier op de radio bij Zoo. Je hoort ons op FM in het noordoosten van Antwerpen. Je hoort ons op DAB+ in Groot Antwerpen en via Zoo.radio. Zeker!

0: merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
1: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
2: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
3: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
4: Weet je wat jij nodig hebt?
3: Een persoonlijke assistent?
4: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
3: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
4: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
3: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
4: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
3: Ik voel de stress al verdwijnen.
4: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
3: Dag stress, tijd om los te laten.
5: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
6: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Kom het maar halen. Kom en get your love van Redbone hier op Zoo natuurlijk. En daarvoor de Beach Boys en Sloop John B. We zijn onderweg, hè, langzaam maar zeker, met Cliff straks. Met Ian en de Bellmans, Carl Perkins, Chris Kenner en de Beatles. Wat zijn moet, dat zal zo zijn. Let it be.
1: Your 60s weekend.

0: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hall. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paat Consultancy, de chef aan huis, Krelandkantoor Vets, Nuits en Zoo.
1: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
2: Oh, een doos.
1: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
2: Hoe? Ja! Oei, dat is hier... En niet eens naar links?
1: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat dat straf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8141 of ribarent.be.

0: Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Vanmorgen vroeg is een man van 23 gedood bij een schietincident in de buurt van discotheek Aiken in Antwerpen. Er had een groot evenement voor de Surinaamse gemeenschap plaatsgevonden. Het slachtoffer is nog ter plaatse gereanimeerd, maar stierf in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De vermoedelijke dader is meteen na de schietpartij weggevlucht. Later zijn verschillende personen opgepakt na een huiszoeking in Lint. De aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. De afgelopen 5 jaar ontving het agentschap Wegen en Verkeer meer dan 3000 schadeclaims voor schade aan voertuigen door de slechte staat van de weg. Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder heeft die cijfers vrijgegeven. In zowat 1 claim op 3 heeft het agentschap ook een schadevergoeding betaald, in totaal voor bijna 2,5 miljoen euro. De provincie Antwerpen is koploper voor slechte wegen. Het agentschap zegt dat Vlaanderen nog aan een inhaalbeweging werkt voor zijn wegen en fietspaden en dat de klachten vorig jaar weer zijn afgenomen. In Miami heeft de Amerikaanse opsporingsdienst de gebroeders Andrew en Tristan Tate opgepakt. Beide influencers staan bekend als ultraconservatief en als iconen van de antifeministische beweging Manosphere. De twee zijn opgepakt op vraag van het Britse Openbaar Ministerie. Dat wil de Tates vervolgen voor een reeks aanklachten, waaronder geweld, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Die feiten zouden zich hebben afgespeeld tussen 2010 en 2017. En Andy Burnham, die morgen officieel de eed aflegt als Brits premier, gaat meteen de grote plannen afvoeren voor het digitaal identificatiebewijs. De regering Starmer had het systeem een half jaar geleden voorgesteld om illegale migratie tegen te gaan. De kaart zou niet meteen verplicht worden, maar zou als voorwaarde dienen om in het Verenigd Koninkrijk te kunnen werken. Het plan kreeg veel kritiek, vooral uit linkse hoek, vooral omwille van de geschatte kost van 1,8 miljoen pond. Burnham zegt dat geld te willen gebruiken om de kosten van levensonderhoud te verlagen. De zon krijgt vandaag te kampen met flink wat bewolking. Temperaturen gaan van 18 in de Ardennen en 19 aan zee tot 23 in de Kempen. Blijft wel overal droog. De volgende dagen zeker niet warmer. Donderdag halen we nergens nog meer dan 20 graden.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Ja, een van de bekendste plaatjes natuurlijk van Tommy James en de Shondells en Crimson and Clover. Hier is Diederik in het weekend op zondagmiddag 19 juli. Fijn dat je deze zondagmiddag met ons wilt delen natuurlijk. En straks hier op de radio tussen 3 en 6 met Sophie Landa, Sophie in het weekend. En Maarten van Linden presenteert de 60s at 6.
1: He

ring, ring, ring, ring, tarating, ting, tong van Mireille Mathieu natuurlijk. Hier is Zo, goedemiddag. We hebben Elvis de King op bezoek. Uitkijken hoor, met kan spelen. Right, like, said he gonna set my soul.

Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472

0: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
1: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
2: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
0: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.

Ik ben blij dat u terug bent. 98.6, it's good to have you back van Keith. En de Beatles daarvoor en Simon & Garfunkel met Homeward Bound. Jongens en meisjes, dames en heren, zondagmiddag hier bij Zoo. Fijn dat u bij ons bent. De jaren 60 die zijn van onze. Straks Petula Clark, we hebben Rocco Granata, zo'n grote hit. Marina die de wereld rondging van bij ons. De Rivingtons, de CCR met Proud Mary, de Shirelles, Foolish Little Girl. En Chicory Tip, die hadden één grote hit en dat was in het begin van de jaren 70. Deze plaat, The Son of My Father. Mama's

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
1: Oh, amai, mijn voeten.
2: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kroonvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdag. Donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirks.
3: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
4: Hé, hey, kijk eens hier.
5: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
4: Dus jij weet wat te doen, hè?
5: Yep, al 47 jaar, schatteken.
4: Wat zeg je?
5: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
4: Een echte vent huurt bij Ribarent.
2: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtsebaan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen. Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
6: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

Ja, ze heeft het wel een beetje bij het rechte eind. Het is een beetje de sign of the times, want jongens en meisjes, dames en heren, deze jongen mag er van onder doormuizen. Dit was Diederik in het weekend. Ik heb het met heel veel plezier gedaan natuurlijk. Draai van al die platen. Er komen nog veel meer 60's aan, want de 60's zijn van ons natuurlijk. Biki en Sylvia, liefde is toch een beetje raar. Heel graag, tot morgen.

0: Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Vanmorgen vroeg is een man van 23 gedood bij een schietincident in de buurt van discotheek Icon in Antwerpen. Er had een groot evenement voor de Surinaamse gemeenschap plaatsgevonden. Het slachtoffer is nog ter plaatse gereanimeerd, maar stierf in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De vermoedelijke dader is meteen na de schietpartij weggevlucht. Later zijn verschillende personen opgepakt na een huiszoeking in Lint. De aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. De afgelopen 5 jaar ontving het agentschap Wegen en Verkeer meer dan 3000 schadeclaims voor schade aan voertuigen door de slechte staat van de weg. Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder heeft die cijfers vrijgegeven. In zowat 1 claim op 3 heeft het agentschap ook een schadevergoeding betaald, in totaal voor bijna 2,5 miljoen euro. De provincie Antwerpen is koploper voor slechte wegen. Het agentschap zegt dat Vlaanderen nog aan een inhaalbeweging werkt voor zijn wegen en fietspaden en dat de klachten vorig jaar weer zijn afgenomen. In Miami heeft de Amerikaanse opsporingsdienst de gebroeders Andrew en Tristan Tate opgepakt. Beide influencers staan bekend als ultraconservatief en als iconen van de antifeministische beweging Manosphere. De twee zijn opgepakt op vraag van het Britse Openbaar Ministerie. Dat wil de Tates vervolgen voor een reeks aanklachten, waaronder geweld, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Die feiten zouden zich hebben afgespeeld tussen 2010 en 2017. En Andy Burnham, die morgen officieel de eed aflegt als Brits premier, gaat meteen de grote plannen afvoeren voor het digitaal identificatiebewijs. De regering Starmer had het systeem een half jaar geleden voorgesteld om illegale migratie tegen te gaan. De kaart zou niet meteen verplicht worden, maar zou als voorwaarde dienen om in het Verenigd Koninkrijk te kunnen werken. Het plan kreeg veel kritiek, vooral uit linkse hoek, vooral omwille van de geschatte kost van 1,8 miljoen pond. Burnham zegt dat geld te willen gebruiken om de kosten van levensonderhoud te verlagen. De zon krijgt vandaag te kampen met flink wat bewolking. Temperaturen gaan van 18 in de Ardennen en 19 aan zee tot 23 in de Kempen. Blijft wel overal droog. De volgende dagen zeker niet warmer. Donderdag halen we nergens nog meer dan 20 graden.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Goedemiddag, het is 3 uur. Hier is Sophie in het weekend.
3: From the Beverly Hills.

Goedemiddag, de Rooters en let's go, in dit geval op de pony. Daarvoor best een gevaarlijke vrouw in She Sold Me Magic. Fijn dat je deze zondagmiddag met ons wilt delen. Ik ben Sophie en ik heb oldies van onder andere Michael Jackson, James Brown, Jack Hammer, The Drifters, Ringo, Brenton Wood, The Beatles en nu Pilot over de meest zielige maand van het jaar, January.

0: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
1: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling.

uw kleurtje bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine, Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.

0: Kiss, twist, kiss, twist, kiss. Ow, the kiss and twist. Baby, you got it. Can't do.
1: Jackhammer, Kissing Twist. Twee dingen tegelijkertijd, dat kunnen eigenlijk alleen maar vrouwen. En nu James Brown.
0: Wow!

0: Amai, mijn voeten.
1: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhousebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Direx.
2: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
3: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
4: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
5: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtsebaan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
6: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
7: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
8: Weet je wat jij nodig hebt?
7: Een persoonlijke assistent?
8: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
7: Oh, wauw! Dit is hemels! Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
8: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
7: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
8: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
7: Ik voel de stress al verdwijnen.
8: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
7: Dag stress, tijd om los te laten.
9: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.

Van mijn wolk alsjeblieft, get off of my cloud. Dat waren de Rolling Stones. En daarvoor Sergio Mendes. Het is bijna 4 uur, dit zijn nog The Middle of the Road.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Een grote bosbrand in de omgeving van de Spaanse hoofdstad Madrid raakt niet onder controle. Al 13.000 hectare natuur is weggebrand, dat zijn zowat 18.000 voetbalvelden. Meer dan 500 brandweermensen zijn bezig, er zijn ook blusvliegtuigen ingezet en zelfs het leger helpt mee. 20 dorpen met samen 800 inwoners zijn geëvacueerd. Israëlische en Jordaanse troepen hebben een Iraanse raket onderschept die gericht was op de Jordaanse stad Aqaba, niet ver van de Israëlische grens. In Jordanië waren alarmsirenes te horen. De Amerikaanse ambassade in Jordanië had haar inwoners al gewaarschuwd om de internationale luchthaven en de haven van Aqaba te mijden door een mogelijke dreiging. De VS hebben zelf ook Iran aangevallen. Volgens de Iraanse atoomenergieautoriteit was die aanval gericht op een kerncentrale in aanbouw in het zuidwesten. New York in de staat New Jersey is getroffen door zwaar onweer. Straten zijn ondergelopen, auto's waren vastgeraakt en bomen zijn afgeknakt. Behalve de hevige regen staat er ook een harde wind. Vanavond is er in New Jersey de finale van het WK voetbal, maar dat zou niet de gevaar zijn. Er is ophef over dopingcontroles in de Ronde van Frankrijk afgelopen nacht. Tadej Pogačar is daarvoor om 5 uur vannacht van zijn bed gelegd, Jonas Vingegaard zelfs om 2 uur vanmorgen. Dat er controle is, is geen probleem, vinden ze, maar het nachtelijk tijdstip, net voor een bergetappe, noemen ze onverantwoord. En net geen eerste ATP-finale voor tennisser Rafael Collignon. Onze landgenoot verloor in de finale van het toernooi in Gstaad in Zwitserland van de Griek Stefanos Tsitsipas in 3 sets. De zon laat zich geregeld zien, maar het is ook af en toe bewolkt. De temperatuur schommelt vanmiddag rond de graad of 25. Morgen iets meer kans op regen en wat frisser. Dinsdag blijft droog en dan opnieuw iets warmer.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Goedemiddag, het is 4 uur.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

Zo, kijk maar eens goed om je heen, want There Goes My Heart Again. Daarvoor een kwestie van onmogelijkheid aan Christy en kussen onder regenbogen. Dat was haar eerste hitje uit 1965. Ik ben Sophie en tot 4:30 voor hier onder andere The Warm Sounds, The Gentries, The Trashmen, Neil Diamond, The Gaylords, The Angels, Blue Sweat en Shepstone and Dibbins. Het klinkt als Shady Lady, maar ze is zeker niet geschoren. Het gaat wel degelijk om de

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49. Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de vijfde editie van Hopsa Hal. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Pad Consultancy, de chef aan huis, Krelandkantoor Vets Nuits en Zo.
2: Ah, zie hier. We zijn er.
3: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
2: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Rebarent.
3: Oh?
2: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
3: Echt?
2: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
3: Oh, voor ons geld in te steken.
2: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
4: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan, hè? Wij gaan voor u iets huren.

0: 96 32. Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op yvanpelt.be. Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
1: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
2: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
3: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.

0: Amai, mijn voeten.
1: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirks.
2: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be. Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-0695. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
3: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
4: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.

0: terecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Een grote bosbrand in de omgeving van de Spaanse hoofdstad Madrid raakt niet onder controle. Al 13.000 hectare natuur is weggebrand, dat zijn zowat 18.000 voetbalvelden. Meer dan 500 brandweermensen zijn bezig, er zijn ook blusvliegtuigen ingezet en zelfs het leger helpt mee. 20 dorpen met samen 800 inwoners zijn geëvacueerd. Israëlische en Jordaanse troepen hebben een Iraanse raket onderschept die gericht was op de Jordaanse stad Aqaba, niet ver van de Israëlische grens. In Jordanië waren alarmsirenes te horen. De Amerikaanse ambassade in Jordanië had haar inwoners al gewaarschuwd om de internationale luchthaven en de haven van Aqaba te mijden door een mogelijke dreiging. De VS hebben zelf ook Iran aangevallen. Volgens de Iraanse atoomenergieautoriteit was die aanval gericht op een kerncentrale in aanbouw in het zuidwesten. New York in de staat New Jersey is getroffen door zwaar onweer. Straten zijn ondergelopen, auto's waren vastgeraakt en bomen zijn afgeknakt. Behalve de hevige regen staat er ook een harde wind. Vanavond is er in New Jersey de finale van het WK voetbal, maar dat zou niet de gevaar zijn. Er is ophef over dopingcontroles in de Ronde van Frankrijk afgelopen nacht. Tadej Pogacar is daarvoor om 5 uur vannacht van zijn bed gelegd, Jonas Vingegaard zelfs om 2 uur vanmorgen. Dat er controle is, is geen probleem, vinden ze, maar het nachtelijk tijdstip, net voor een bergetappe, noemen ze onverantwoord. En net geen eerste ATP-finale voor tennisser Rafael Collignon. Onze landgenoot verloor in de finale van het toernooi in Gstaad in Zwitserland van de Griek Stefanos Tsitsipas in 3 sets. De zon laat zich geregeld zien, maar het is ook af en toe bewolkt. De temperatuur schommelt vanmiddag rond de graad of 25. Morgen iets meer kans op regen en wat frisser. Dinsdag blijft droog en dan opnieuw iets warmer.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemiddag, het is 5 uur. Dit is het laatste stukje van Sofie in het weekend op zondagmiddag.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Billy Joe Royal. Wie het breed heeft, kan het breed laten hangen. En daarvoor Bobby Sherman, Easy Come, Easy Go. Straks een zingende kikker, een ode aan de eerste communicatiesatelliet, de finale slag van Napoleon. Onze liefde is als een microgolfoven, maar doe het eerst voorzichtig in Rock Me Gently. Dit is Annie Kim.
1: The home of rock and roll.

0: je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
2: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
3: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
4: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
0: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Oh, amai, mijn voeten.
2: Van voeten kun je niet veranderen, maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhousebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Direx.
3: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
4: Hallo, met Riel Krak.
5: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
4: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zult u nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
5: Ja, dat zegt de geest ook.
6: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
7: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelichem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
8: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
9: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
10: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
11: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
12: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
13: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op yvanpelt.be.
14: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
15: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
16: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03-484-56-86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
17: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Deze plaat heb ik helemaal voor het laatst bewaard. Up, up and away. En dat is ook zo. Zometeen hier de 60s at 6 met Maarten van Linden. Ik laat jullie met de OJ's. Kijk uit deze week voor de Backstabbers. En tot volgende zaterdag. Afspraak om 3 uur. Dag.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Remco Evenepoel heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk. De tweede aankomst bergop en in een sprintje met gele trui Tadej Pogacar. De Mexicaan Isaac Del Toro was derde. 21 kilometer daarvoor moest de Deen Jonas Vingegaard opgeven na een valpartij. De tweevoudig toerwinnaar stond tweede in de stand. Remco Evenepoel schuift nu door het klassement naar de tweede plaats op 5 minuten van Tadej Pogacar. Het was vandaag voor Evenepoel trouwens een eerste ritwinst in lijn in de Tour. Er was ook minder goed nieuws, want Tim Merlier is uit de Tour gestapt. Hij won in deze ronde 3 ritten. Een grote bosbrand in de omgeving van de Spaanse hoofdstad Madrid raakt niet onder controle. Al 13.000 hectare natuur is weggebrand, dat zijn zowat 18.000 voetbalvelden. Meer dan 500 brandweermensen zijn bezig, er zijn ook blusvliegtuigen ingezet en zelfs het leger helpt mee. 20 dorpen met samen 800 inwoners zijn geëvacueerd. Israëlische en Jordaanse troepen hebben een Iraanse raket onderschept die gericht was op de Jordaanse stad Aqaba, niet ver van de Israëlische grens. In Jordanië waren alarmsirenes te horen. De Amerikaanse ambassade in Jordanië had haar inwoners al gewaarschuwd om de internationale luchthaven en de haven van Aqaba te mijden door een mogelijke dreiging. De VS hebben zelf ook Iran aangevallen. Volgens de Iraanse atoomenergieautoriteit was die aanval gericht op een kerncentrale in aanbouw in het zuidwesten. New York in de staat New Jersey is getroffen door zwaar onweer. Straten zijn ondergelopen, auto's waren vastgeraakt en bomen zijn afgeknakt. Behalve de hevige regen staat er ook een harde wind. Vanavond is er in New Jersey de finale van het WK voetbal, maar dat zou niet te gevaar zijn. En net geen eerste ATP-finale voor tennisser Rafael Collignon. Onze landgenoot verloor in de finale van het toernooi in Gstaad in Zwitserland van de Griek Stefanos Tsitsipas in 3 sets. De zon laat zich geregeld zien, maar het is ook af en toe bewolkt. De temperatuur schommelt vanmiddag rond een graad of 25. Morgen iets meer kans op regen en wat frisser. Dinsdag blijft droog en dan opnieuw iets warmer.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Het is zondagavond. Ik ben Maarten en jij luistert naar 60 That 6.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

Geen nog beste Beatles, 686 is er om hulp te bieden. Ik ben Maarten, fijn dat je erbij bent en ik blijf het komende uur hier bij jou bij Zoo Radio. Ik wuif nog even naar Sophie en ik wens haar een fijne avond toe en dan zijn we helemaal klaar voor Frans Gal. Daarna nog de Tremolos, want de jaren 60 die zijn van ons.

Gary and the Pacemakers. Ja, dat zijn dezelfde jongens die eeuwige roem hebben met hun Never Walk Alone. Nu, eeuwige roem in eigen land is ook weggelegd voor de volgende band. De bassist heeft het nummer geschreven en had stiekem enkel zichzelf aangeduid bij Sabam. Dus nog voor het nummer op de radiogolven kwam, was de originele groep eigenlijk al kapot. Belpop met Killiwatch van The Cousins. Killiwatch.

0: Wat een schijf. Uiteraard bekend van de film Ghost met Demi Moore en Patrick Swayze. Nu, ze zijn trouwens niet echt broers, dus zo righteous zijn ze eigenlijk niet, want Bill Medley is een van hen. Die kennen we later ook nog van de film Dirty Dancing, waar hij de tijd van zijn leven had. Little Peggy Marsh staat te popelen om hier bij Zoo Radio te komen, maar eerst Dave Berry met een ode aan mama.
1: Ladies and gentlemen, the beat goes.

0: Toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel -75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
1: In het hartje van Sint-Antonius Zoersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
2: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
3: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383.

Association maakte even duidelijk dat hun liefde voor altijd is en dat ze nooit zullen weggaan. Een boodschap die doorheen de tijden al heel veel is gezongen. Zoveel dat de Four Tops er nu wel even genoeg van hebben. It's the same old song, hier bij Zoo Radio, want de jaren 60, die zijn van ons. Zoo Radio.

Jeff Black van de Rolling Stones. Nu, niet altijd de meest nette jongens, want exact 55 jaar geleden wordt Mick Jagger gearresteerd omdat hij een fotograaf zou geslagen hebben. Nu, de andere leden, ja, die laten dat niet zomaar gebeuren, dus die vliegen ook ineens in de boeien. Nu, gelukkig worden ze snel vrijgelaten en treden ze s'avonds alweer op alsof er niets gebeurd is. De politie zal een oogje in het zeil houden, net zoals Frankie Valli, na The Ventures met Walk Don't Run.

0: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten? Hè? Huh? Te lang. Kijk, daarom is hier...
1: Oh, een doos.
0: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
1: Hoe? Ja! Oei, dat is hier en niet eens naar links.
0: We zijn weer terug in onze cel.
1: Wat dat straf.
2: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
3: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Ben ik te vind? Uurt bij Ribarent.
5: Laat je niks wijs maken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.

75 jaar geleden bracht Elvis zijn debuutsingle uit bij Sun Records. Het begin van een legende en we hoorden hem hier met Suspicious Minds. Nu, als laatste weet je, voor ik naar de finale van het WK ga kijken, geef ik nog mee dat er een bekende 60's zangeres in de achtergrond te horen is bij mijn laatste nummer. Ik ben benieuwd wie ze herkent en laat het me volgende week gerust weten, want dan ben ik er weer met een nieuwe 60's at 6. Ik ben Maarten, jij bent bij Zoo Radio en de jaren 60, die zijn van ons. Yeah.

0: Riba Rent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Remco Evenepoel heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk. De tweede aankomst bergop en in een sprintje met gele trui Tadej Pogacar. De Mexicaan Isaac Del Toro was derde. 21 kilometer daarvoor moest de Deen Jonas Vingegaard opgeven met een sleutelbeenbreuk na een valpartij. De tweevoudig toerwinnaar stond tweede in de stand. Remco Evenepoel schuift nu door in het klassement naar de tweede plaats op 5 minuten van leider Tadej Pogacar. Er was ook minder goed nieuws, want Tim Merlier is uit de ronde gestapt. Hij won in deze Tour 3 keer. In Oostende hebben strandredders 3 kinderen uit zee gehaald. Ze waren in de problemen gekomen. De jongens van 10, 11 en 16 zwommen nogthans in een bewaakte zone. 1 kind was licht onderkoeld. Het is onduidelijk waarom ze in de problemen raakten. Mogelijk was er een onderstroom of een veranderlijke zandbank. Defensie zoekt andere leveranciers voor nieuwe fregatten voor de marine. Dat heeft defensieminister Theo Franken gezegd in VTM Nieuws. Er zijn er besteld in Nederland, maar de levering loopt vertraging op. Nu al ten vroegste in 2033. Dat is 6 jaar later dan voorzien en zo lang wil Theo Franken niet wachten. In oktober neemt hij een beslissing. In de buurt van Napels is een journalist vermoord. De brandweer vond zijn lichaam na een oproep voor een brand. Hij zou eerst zijn doodgeschoten en daarna in brand zijn gestoken. De man werkte als sportjournalist, maar hij was ook actief bij een regionaal milieuagentschap. Het is nog onduidelijk of daar een link is. De minima zakken naar 14 graden tegen de ochtend en er schuift bewolking binnen. Op maandag iets meer kans op regen en wat frisser. Dinsdag blijft droog en dan is het ook iets warmer.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills event.

Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak. Recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen. Tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
2: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
3: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
4: Heel lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
5: Proef ook al onze andere paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
6: Paska, voor groot en klein.
7: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelegem of garage-oelegem.be 0475 81 68 47.

0: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel -75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
2: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendeeltjens.be.
3: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
4: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
5: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
6: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
7: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Remco Evenepoel heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk. De tweede aankomst bergop en in een sprintje met gele trui Tadej Pogacar. De Mexicaan Isaac Del Toro was derde. 21 kilometer daarvoor moest de Deen Jonas Vingegaard opgeven met een sleutelbeenbreuk na een valpartij. De tweevoudig toerwinnaar stond tweede in de stand. Remco Evenepoel schuift nu door in het klassement naar de tweede plaats op 5 minuten van leider Tadej Pogacar. Er was ook minder goed nieuws, want Tim Merlier is uit de ronde gestapt. Hij won in deze Tour 3 keer. In Oostende hebben strandredders 3 kinderen uit zee gehaald. Ze waren in de problemen gekomen. De jongens van 10, 11 en 16 zwommen nogthans in een bewaakte zone. 1 kind was licht onderkoeld. Het is onduidelijk waarom ze in de problemen raakten. Mogelijk was er een onderstroom of een veranderlijke zandbank. Defensie zoekt andere leveranciers voor nieuwe fregatten voor de marine. Dat heeft defensieminister Theo Franke gezegd in VTM Nieuws. Er zijn er besteld in Nederland, maar de levering loopt vertraging op. Nu al ten vroegste in 2033. Dat is 6 jaar later dan voorzien en zo lang wil Theo Franke niet wachten. In oktober neemt hij een beslissing. In de buurt van Napels is een journalist vermoord. De brandweer vond zijn lichaam na een oproep voor een brand. Hij zou eerst zijn doodgeschoten en daarna in brand zijn gestoken. De man werkte als sportjournalist, maar hij was ook actief bij een regionaal milieuagentschap. Het is nog onduidelijk of daar een link is. De minima zakken naar 14 graden tegen de ochtend en er schuift bewolking binnen. Op maandag iets meer kans op regen en wat frisser. Dinsdag blijft droog en dan is het ook iets warmer.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Amai, mijn voeten.
1: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Directs Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Directs Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Directs.
2: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
3: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, de Dobbelhoeve en Zoo Radio.

0: sollicitatiepanelen. Kijk op sitefix.be. Geschreven als SAITFIX. Fix het met Sitefix.
1: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
2: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
3: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.

0: je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
2: Mijn comfort!

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerpse streekproduct.
2: Proef ook al onze andere paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
3: Paska, voor groot en klein.
4: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachinekliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
5: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
6: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op yvanpelt.be.
7: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
8: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Remco Evenepoel heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk. De tweede aankomst bergop en in een sprintje met gele trui Tadej Pogacar. De Mexicaan Isaac Del Toro was derde. 21 kilometer daarvoor moest de Deen Jonas Vingegaard opgeven met een sleutelbeenbreuk na een valpartij. De tweevoudig toerwinnaar stond tweede in de stand. Remco Evenepoel schuift nu door in het klassement naar de tweede plaats op 5 minuten van leider Tadej Pogacar. Er was ook minder goed nieuws, want Tim Merlier is uit de ronde gestapt. Hij won in deze toer 3 keer. In Oostende hebben strandredders 3 kinderen uit zee gehaald. Ze waren in de problemen gekomen. De jongens van 10, 11 en 16 zwommen nogthans in een bewaakte zone. Eén kind was licht onderkoeld. Het is onduidelijk waarom ze in de problemen raakten. Mogelijk was er een onderstroom of een veranderlijke zandbank. Defensie zoekt andere leveranciers voor nieuwe fregatten voor de marine. Dat heeft defensieminister Theo Franken gezegd in VTM Nieuws. Er zijn er besteld in Nederland, maar de levering loopt vertraging op. Nu al ten vroegste in 2033. Dat is 6 jaar later dan voorzien en zo lang wil Theo Franken niet wachten. In oktober neemt hij een beslissing. In de buurt van Napels is een journalist vermoord. De brandweer vond zijn lichaam na een oproep voor een brand. Hij zou eerst zijn doodgeschoten en daarna in brand zijn gestoken. De man werkte als sportjournalist, maar hij was ook actief bij een regionaal milieuagentschap. Het is nog onduidelijk of daar een link is. De minima zakken naar 14 graden tegen de ochtend en er schuift bewolking binnen. Op maandag iets meer kans op regen en wat frisser. Dinsdag blijft droog en dan is het ook iets warmer.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
1: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè. Goed zo.
0: Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4, en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
2: Hallo, met de rioolkrak.
3: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
2: Een geurtje?
3: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
2: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
3: Oei. Ja, dat is spijtig.
4: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60. Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
5: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
6: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03-312-0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorstel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
7: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
8: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
9: Weet je wat jij nodig hebt?
8: Een persoonlijke assistent?
9: Nee, een pauze. Een echte pauze bij privécel naar de Clou.
8: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
9: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
8: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
9: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
8: Ik voel de stress al verdwijnen.
9: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
8: Dag stress. Tijd om los te laten.
10: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.

Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.

Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op Braambes.

0: fix it met Sidefix.
1: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
2: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.

0: Marco!
1: Nobody plays more 60s.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95. Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hall. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paad Consultancy, de chef aan huis, Kreeland Kantoor Vets Nuits en Zoo.
2: Mijn kont!

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak. Recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen. Tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
2: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Twiekaart 96 in Soersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
3: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
4: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
5: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497

0: zonnepanelen. Kijk op sitefix.be, geschreven als S-A-I-T-F-I-X. Fix het met Sitefix. Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kunt nog lastig zijn. Breng het naar de Naaimachinekliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32. Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
0: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
2: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

0: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
1: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
2: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Oris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
3: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
4: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
2: Oh, amai, mijn voeten.
3: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfortschoenen. Ook voor kroomvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfortschoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdag. Donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirix.
4: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
5: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
6: Hallo, met Riel Krak.
7: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
6: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zullen we nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
7: Ja, dat zegt de geest ook.
8: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
9: Heel lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt.
10: De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
11: Proef ook al onze andere paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
12: Paska, voor groot en klein.
13: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.